Ja, namens bij de account. Maar die dag je, als je elke schrijver is, en je hoort het schikken, die kuro, kijk naar mij, en je hoort het schikken, die namens bij de account. Nee, kom op, ik daar zou ik van het ding, want ik, nee, kom op, ik snap je dat kwam in, en je hoort het schikken, ha. Amagat schikken, koop die song, op die kwam in, maar ga neer. Oui, ha. Elop die kwam, ga ik ook, als je bij het schikken, oei, chansa. O khabe sa go khada kharure ne a tsura ka sesna ke aramega kai kongde kongde ra terrorisiere endori gate tswanga now twasko twa a khinsene ka of ka khaba ba ha o isnara ka inqeshona siya mie didage ga go khiba khara khara ka u tsatma siske yop ka a kongop ka gayo onira didage nga go khisa khara khara ka u tsao dage khara khara ka u tsio dage go biya tsiusa want nee dat dit kan nga kar wa nga ra khunge han ngat ma da kana kan ngat ma da ka ngait ma da ka so helesti oorsak dit age mi host na rein dit age kwa mistake ge ngo be tsin ya mar to en skenu nga sa tiran o mistake discret answer o tin ena kwe ku sina on do dra wasen dit kon snap snap ke Trigo Kuba, Kuke, Aba, this is a guagasis night now, guau, mistake directly, oh, Habe, Tadok Badino, Asadre, Araba Onga say, Ipkin, maybe I treated like a me called ma, Habenda, Ahana, me, Kona, me, ya, did I get mistake, ye tree? Tage me tigi, I had mistake, I had trio, or that did I harakran house, pantant mad again. An kuken an adam sa di dage ago ke bada kan hawo ago ke sa kan hawo o da dan san kwa onira mi ba di dage kin abed me edo toy khun giran kwai toy khuna ra wa chung chung ra khuna ra wa kwan ke niso ago nga ara ama haske kwan ke wa ti hotman ka sigra top of konse ka hotma kreo nen dan